onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

eerste april, met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan, toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

graf was. Op zijn 100ste verjaardag riep Jan, het is gedaan. Ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan Vrolijks bed. En een ieder huilde zacht, behalve Jan.

0: Hier is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

morgens om 5:30 het park lopen in het gras met een slaperige snoeten. Hij hoost en gabis fix, hij hijst zich op zijn trekker en geeft dan een straal gas.

0: dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Hey, goed luisteraars, een bijzondere goedemorgen. We staan in de vulling hier met de moesten van weer. We gaan met de plaatjes hier tijdens de boosterdagen. En we willen de vulling hier goed is van Spraak en Muziek, hè? Dus luisteraars, goedemorgen. We staan in de vulling hier met de moesten van weer. We gaan met de boosterdagen hier bij Vechtenland Nou. En we willen de vulling hier goed is van Spraak en Muziek, hè? Luister voor de reacties 0625 311 311 en laat gaan ze weer dat je luistert. Dus 0625 311 311 voor de reacties hier. Gaan we eens verder met de muziek hier. Goedemorgen.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. Daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
5: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

goed, luisteraars, een bijzondere goeiemorgen. Hallo. Dus luisteraars, een bijzondere goeiemorgen. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Ook hier met de zender JB van de omgeving ongeveer hier. Dus luisteraars, een bijzondere goeiemorgen. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Ook hier met de zender JB vanuit de omgeving van de ongeveer hier. Allemaal in mijn traditioneel liggen met de Pinksteren hier. En ik hoor dat de vinding hem goed is van spraak en muziek, hè? Luister even de reactie op het nummer dus 0625 en dan 311-311. En laat gewoon weten dat je luistert. Dus 0625 en dan 311-311. Voor een eventuele reactie op het programma hier, hè? Verder ook in Willem, de zender Carolina. Ook in bedankt voor de reactie, Willem. Luister zelf mee daar. En je wordt hier verwacht van het weekend, de zender Carolina. En verder ook even een goedemorgen anno de Studio Klaproos. Luister gezellig middag in de locatie van Drochteropslagen. Ook okay, bedankt voor de medewerking vanaf die kant, Arnold. En het programma is ook een speciaal welbestemd kerel, hè.

Dus Anno, de Studio Klapperoos, ook bedankt voor de medewerking, kerel. En luister zullen meedag in elkaar van Drochter opslagen. Een programma is ook een speciaal roepstem, kerel. En verder ook in Sabine Kreeft, ook bedankt voor de reactie. Luister zullen meedag in elkaar van Onze Welt, want ik heb die kant op aangedraaid. En dan wordt het ook hem goed is. Ook in Arnold, de Studio Klapperoos. Dit mooi nou. Ook in bedankt, Arnold. En laat gerust weten hoe de spraak is. Hè. Ik heb het in BDB geregeld hier. En ik hoor dat zo beter is, kerel. Hè. Ook Gerrit, de zender Mika, ook bedankt voor de reactie. Gerrit, luister gezellig mee daar. Het programma is ook in een speciaal roepstem, kerel. En luister mee daar. En verder ook in de Pinksterkneders. Kom weer goed binnen hier. En dan worden we aangeboden door Willem, de zender Carolina. Ook Willem, ook bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee daar. Ook de zender Atlantica, ook bedankt voor de reactie, René. Luister gezellig mee daar. Zo ik hem richting Elum gedraaid. Ook even Sandra aan die kant. Luister mee daar, de zender Atlantica. En ook bedankt voor de reactie, ja. En verder ook in de zenders Wat en Onder. Bedankt voor de reactie, Andries. Luister gezellig mee daar. Ze zijn ook even speciaal voor bestemd, hè. Ook even de rest van de aanwezigen in de Werderdrobe Boulevard. Programma gaan we ook even speciaal voor u bestemd, hè.

verder ook in succes met de uitzending. En een prima bladenkeuze. En voor de magemoeder Lady Zaland. Ook de Lady Zaland ook bedankt voor de reactie. En verder ook in zet hem op, Henry. Hij staat erop en we luisteren mee. En voor de magemoeder de zender Mikra. Ook Gerrit ook in bedankt voor de reactie. Ook Jan Jansen, de locatie Stappers ook in bedankt voor de reactie. Luister ook allemaal mee daar. Zoals ik hem die kant de wagen eruit dat moord ontvangst door ook in goed is, hè. Ook de jongens in de Family Radio App, programma's ook in mijn speciaal voor Lubbers daar. Luister ook allemaal mee met de blaadjes. En ook in bedankt voor de reacties, jongens. Dus luisteraars, goedemorgen. Nu staat ze in de vinding hier met de Moes FM. Ook in met de zender JB, ook in, allemaal in met de Pinksteruitzending hier. Allemaal in met traditioneel hier met de Pinksteren hier. En ik hoor dat er ook in goed om is, hè. En voor de reactieprogramma luidt nummer hier dus 0625 en dan 311. En dan komt ook in voor elkaar hier, hè.

goede luisteraars, we hadden ook verder met de radio's hier. 0625 311 311. Dit is de Moes FM hier met de zender hier bij. Allemaal in met de Pinkster Marathon hier bij Vechtal en Allier. Zo een keer paar dagen aan de band hier en kort terug een goede mis, hè. Verder heb ik ook de Klappergoos ook in bedankt voor de medewerking. Ook in de Belmanshow ook in bedankt. En ook in de zender Pioneer ook in bedankt. Jongens, ook super dat zo kan, hè. En jongens, heel veel dan kom er hem langs, hè. Ook de Turbo ook in bedankt voor de reactie van de kant. Luister gezellig mee daar. Zo ik hem die kant de wagen eruit. In locatie van Widdaren en mooi dat je de arme man ziet, Ramon. En luister gezellig mee daar met de blaadjes killen, hè. Goed, luister mee en blijf erbij. Dit is hem, de Moes FM met de zender JB. En we zitten een bijzondere goede morgen, hè. Somebody's coming from the strange room, a strong voice coming from the space.

goed, luisteraars, een bijzondere goede morgen. Dus luisteraars, een bijzondere goede morgen. We staan steeds in de vinding hier met de Moes FM hier. Ook hier met de Zender JB. Allemaal met de Pinkstermarathon hier bij Vechtal. En dan leren op de vaste dagen tijdens de Pinksteren. En kopen we op een goede verbinding van spraak en muziek en druk van toestel hier. En dat ook allemaal een beetje arriveerd mag in de landen zo, hè. Dus luisteraars, goedemorgen. U staat in de vinding hier met de Moes FM, ook hier met de Zender JB. En dan allemaal vanuit de omgeving van Overveen hier. En maar het is toch wel blij dat je hier tijdens de Pinksteren en koren toch ook een broeder mis, hè. Luisteraar voor een reactieprogramma, laat nummer dus 06 25 en dan 311 311. En laat gewoon weten waar die aan staat. Dus 06 25 en dan 311 311 komt in uitstekend voor elkaar hier. Ik ben een bijzonder benieuwd naar waar de zoom geluisterd wordt hier op de zondagmorgen hier, eerste Pinksterdag hier. En vertel me zo van de luisteraars hoe de spullende band staat van de spraak en muziek. En bijzonder gaan we weten waar die mag in vinden mag zo, hè.

Goed, gooi ik hem verder met de reacties hier. Verder even een blaadje met Henkje Weegaard met de vlammers gedoofd. En dan wordt hem aangeboden door Jan de locatie om. En ook Jan, ook even bedankt voor de bal. Dus gezellig mee daar. En dan moet ik er bij ben kerel, hè. En verder ook in Jan Kams met Klaasje. Ook in bedankt voor het balletje vanaf die kant. Het was in luisterrijke locatie van Hogeveen. Ook in bedankt voor de reactie, Jan Kams. En het programma is hem speciaal voor jou bestemd daar. Ook even Klaasje daar aan die kant. Dus gezellig mee daar in locatie van Hogeveen. En ze zijn ook hem speciaal voor jullie bestemd, hè.

Verder ook in de Wesley Radio van de DWBC. Ook in bedankt voor de reactie. Luister zullen mee daar, Wesley. Ze ben ik hem speciaal voor bestemd. Luister mee daar. Verder was het ook in goed, meneer Moes. En dan wordt hem aangeboden. John van het clubje. Lekker drinken. Ook John ook in bedankt voor de reactie. En luister maar mee daar. Verder even een goedemorgen, vriend. Een super programma. Graag even een plaatje van de Koppen bij Moorland met de bokser. En dan wordt hem aangeboden door Kees Vlodder en zijn familie. En ik bel ook dadelijk nog alleen. Ook Kees Vlodder ook in bedankt voor de reactie. Ja, luisteraars. Die man is geëmigreerd, hè? Hij zit in het verre Spanje, zit hij, dus weet er geen van, hè? Ook Thomas, ook bedankt voor de reactie. Luister eens mee daar, locatie van Spanje. En ik zal plaatje van de koppen ben ook hem die kant op aandraaien, hè?

Verder ook even een miljoen op de bank. Dat heb je wel, Henry. Ook Gerrit is in de micro gebruikt voor de reactie. Nou, het valt in, kerel, hè. Ik denk niet dat je graag wilt roden voor rekening, hè.

Nou, neem ik hier een stukje in zijn medaille. Je hebt dit net in te laden. Nou, dit is nog een keer, hè. Verder ook in mijn graag even een plaatje voor Daan Vieten. Dat moest een plaats zijn van de Dodger Street. Nou, zonder erbij zoeken, word ik hem die kant op aangedraaid. Ook de zender Atlantic hou ik hem bedankt voor de reactie, René. Luister gezellig mee daar. En dan moet ik erbij wel killen. En verder ook even de groeten komen, de drocht erop slagen. En dan worden we aangeboden door Johanna Kot. Ook Johanna, ook in bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee daar. Ook even voor de klaproos aan die kant. En ook hadden we een bedankt voor de medewerking van die kant. En ook mooi dat het vanochtend zo om kon killen. Ook de Wilmershow, ook in bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee daar. Ze ben ik een speciaal voor bestemd. En ook Henry, de zenderpionier vanuit Nieuw Leuzen, luister gezellig mee daar. Laten we gaan ze hem speciaal voor bestemd. Allemaal bedankt voor de medewerking, jongens. En ook mooi dat het zo om kan, hè.

Goed, ga verder met de blaadjes hier. 06-25-311-311. De Moes FM met de Zender JB. Allemaal in met de Pinkstermarathon hier. Van de locatie Ogeveen hier. En ik hoor dat de verbinding hem goed is. Zodat ik hem goed blijven de komende dagen.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
3: Schat, van de week heb je feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Dat je dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hè?
4: Van twenteverhuur.nl.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.

Goed, luisteraars in de bijzondere goedemorgen. Dus luisteraars in de bijzondere goedemorgen. U staat in de winning hier met de Moes FM hier, ook met de Zen JB. En ditmaal zonder Kees Vlodder. Hij schimmigeert, hè? Het is al middag, zei de JB, hè? 1 minuut in de knop hier, hè? Dus luisteraars, een bijzondere goedemiddag. U staat in de winning hier met de Moes FM. Ook weer met de Zender JB. Allemaal in met de Pinkse Marathon hier bij Vechtal naar Leer. Elk jaar een terugkomend fenomeen op de 105.6. En ik hoop op een goede verbinding van spraak en muziek. En dat de gedraaide blijven ook in smaak zijn gewoon vandaag, vanochtend. En luister voor de reactie op de rammel, nummer is 0625 en dan 311, 311. En laat gewoon ze winnen erbij bent. Dus 0625 en dan 311, 311. Allemaal voor een groetje, verzoekje, muzikale wens of een rabot over afstand. Maar dan zonder me doen naar wat emarriveerd mag in de landen zo, hè. Dus 0625 311 311. Dus de Moes FM met de Zen JB. Allemaal met de Pinkse Marathon hier bij Vechtal NL. En ik hoor dat de verbinding hem goed is en ook hem goed mag blijven de komende dagen.

goed, ik zal de raks erop bij pakken hier en dan gewoon snoven door de blijdjes hier. En verder ook even een goedemiddag. Ik heb een verzoekje van de kleine Merel, is mijn vriend. En voor de magenboen door Dennis Beemens. Ook Dennis ook in bedankt voor de reactie. Ik zal hem kijken als plaat hier aanwezig is, voordat ik hem gedraaid. En verder ook even hallo, weer even een plaatje opzetten van 765348 van Anita Berends. En de groet ook om van Ruben bij je mens. Ook Ruben ook in bedankt voor de reactie. En ik zal mijn best doen voor Bladi. En verder ook even een mooi plaatje voor onze moeder en schoonmoeder en oma. En dan voor de magenboon door Ben, Judith en Ruben. Ook de familie Schur ook in bedankt voor de reactie. En er is wel een mooi plaatje die ik aan de band draai. En dan kom ik hem goed aan. Ook in bedankt voor de reactie. En luister ze allemaal mee daar. Hè? Ook de studio Klaproos met Johanna ook in bedankt voor de reactie. Luister ze allemaal mee daar. Ook gaat hem bedankt voor de medewerking vanaf die kant. En ook mooi dat vannacht zo om kon, hè. Ook uiteraard in Henry de Belman Show. Ook nog in bedankt voor de medewerking. Dus we zullen mee naar de Belman Show. En ook in bedankt voor de medewerking van vanmiddag. En hoe mooi dat zo om kan, hè. En ook uiteraard in de Studio Pioneer van de Nieuw-Leuzen. Henry, luister we zullen mee daar. Dus ben ik een speciaal voor jou bestemd. En ook in bedankt. En ook mooi dat zo om kan, kerel, hè.

Verder even een plaatje voor de Stube en Oud-Leuzen. En doe maar een plaatje van Bodo en de Groots met de Eenzame Fietser. Even speciaal voor Putty. Ook de papboer ook even af voor de reactie. Dat is wel een middag in elkaar van Oud-Leuzen. En moordel van Gedanke van Hans Tiet. En programma's ook een speciaal voor daar. In de locatie van Oud-Leuzen. En dat is wel een middag met de bijtjes.

Ook Kees Slotter in elkaar van Spanje, luister gezellig mee daar. Ook hem voor Anna de Randy Kans, luister gezellig mee daar. Ik heb daar die van Koppen bij Moorland ook in die kant op wagen gedraaid. En ik hoor dat ook hem goed is zo. En luister gezellig mee daar in elkaar van Spanje. Ook de Zennevarikaan nog in bedankt voor Briggie. Luister gezellig mee daar. Ze ben ik een speciaal voor jou bestemd, kerel. En luister gezellig mee met de blijtjes vandaag. Ook Thomas is in de Donsweer. Met Andermiek in elkaar van Nijos, luister ook maar mee daar. En ze wonen ook in richting Ajax gedraaid vandaag, hè?

Dus luisteraars, goedemiddag. Staat in de vinding hier met de Moes FM. Ook met de Zenny JB. Allemaal met de Pinkster Marathon hier bij Vegdal NL. 405.6. En dan kunt u hem luisteren via de website van rtvvegdal.nl. En voor een goed verzoek of telefoonsreactie 0625 en dan 311 311. Dus 0625 en dan 311 311. Kom voor elkaar hier. We gaan ook eerst verder met de blaadjes hier. We zitten een bijzondere goede middag toe. En luisteren we allemaal mee met de blaadjes. Dit is de Moes FM met de Zenny JB. Met de Pinkster Marathon. Elk jaar hem terugkerend en ik hoor dat er hem goed om is, hè. Dat polka die moet lopen hier en dan gaan we verder met de muziek hier. Goedemiddag en luister maar mee.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: dag. Zij kunnen het niet laten, ook al weten ze dat niet van.
1: Dit is Radio De Witte Zwaan, daar kunt u van op aan.

goed, luisteraars, een bijzondere goedemiddag. Dus luisteraars, een bijzondere goedemiddag. Dus tijdens deze vinding hier met de Moes van mij. Ook hier met de Zender JB van de locatie Hoogeveen hier. Maar dat is ook wel blij dat je hier op de eerste Pinksterdag hier. En korte vinding in goede stand, spraak en muziek. En dat gaat er blij zijn kunnen smaak vallen, hè? Dus luisteraars, goedemiddag. Dus tijdens deze vinding hier met de Moes van. Ook hier met de Zender JB. En allemaal met de blijdjes hier tijdens de Pinksterdagen en koor de verbinding in goede stand, spraak en muziek. Hè? Goed, voor een reactieprogramma laat nummer hier dus 0625 en dan 311. En laat gewoon zo weer naar de bij bent. Dus 0625 en dan 311. En dan gewoon ons best doen om de aangevraagde blijdjes ook mee te zoeken vanmiddag.

verder ook in ontvangst is in prima hier in Damsholde. En heb je misschien een plaat van Henk Bemboom en Edward Rekers. Ja en dan. En vind je die draaien van mij? En een goede komen van Henny Wunink. Ook Henny Wunink luistert gezellig mee daar. Ik zal mijn best doen voor Bladi en dan word ik uiteraard hem gedraaid. En verder mooi van een plaatje voor iedereen die ik ken. Moest een plaat draaien van Bayer de Gasolina. En voor de maagwoon dat Ben en Ruben Scheur. Ook Ben en Ruben Scheur ook in bedankt voor de reactie. En zo blijft het ook een beetje zoeken, hè. Ook Barry de Zender Victoria ook in bedankt voor de reactie. Plaat is ook inmiddels in gedraaid, kerel. En kort er een goede mis, hè.

0: Ook de jongens hebben de stubeloze gezellenmiddag. Daar ben ik hem speciaal voor jullie bestemd. En dan moet het elke man zitten. En verder was het ook in prima moesten. En dan wordt hem aangeboden door de Bultsbar. Ook Billy ook in bedankt voor de reactieloze gezellenmiddag. En moet ontvangst dagelijks hem goed zijn. Ook Kees Trotter ook in bedankt voor de bal van de kans. Leuze gezellenmiddag, lokaal van Spanje. En plaatje van Tulptime in Holland is ook gedraaid. En kort het ook hem goed om is, kerel. Leuze gezellenmiddag aan de kant.
1: Hey, LaRonda. How about a ride on my new Honda?
0: Ook even een andere aan de kant. Leuze gezellenmiddag met de blaadjes.

Ook de zender Vaticaan, ook weer bedankt voor de reactie. Het was een plaatje van de Vrijbeurders met Radio de Witte Zwaan. En ik hoorde die dan in de smaak van killen. Goed luisteraars, 0625 en dan 311. Het is in de Moes FM hier met de zender JB. Allemaal met de Pinkse Marathon hier bij Vechtlal NL. Hier op de eerste Pinksterdag. En ik hoop op een goede verbinding van spraak en muziek en druk van toestel hier aan. Goed, we gaan ook verder met de muziek hier. 0625, 311. Stem van de studio hier. En dan pakken we de volgende reactie, de volgende ronde ook alweer bij. Hè? Goed, luister mee en blijf erbij. We gaan verder met de vergaderschrijvers hier. Dit is met de Moes FM, met de zender JB. Allemaal met de Pinkster Marathon hier bij Vechtlal NL. Elk jaar een terugkerend fenomeen hier op de 105.6. En dan wordt het er hem goed om, mensen. Goed, sluister mee. We gaan verder met de muziek hier. Goedemiddag.

goed, luisteraars, een bijzondere goedemiddag. We staan in een verbinding hier met de Moes FM, ook hier met de zender hierbij. Allemaal hier met de Pinksteruitzending hier bij Vechtal Annelier op de zondagmiddag. En ik hoor dat de verbinding goed is van de spraak en muziek hier, hè.

voor reacties 0625 en dan 311, 311 komt u voor elkaar hier. Dus 0625 en dan 311, 311 komt voor elkaar hier. Laat goed ze winnen erbij bent. Dus 0625 en dan 311, 311 komt voor elkaar hier. Laat goed ze winnen erbij bent.

Ook Barry dus in de Woodpeckers, we zullen middag op de camping. Ze wonen hem die kant op aangedraaid, locatie van Ballenbrug. En morgen ontvangst Jorgen goed is op de camping, Barry. En we zullen mee daar. Ja, ze zullen nog wel in New Leuzen winnen. Vanmiddag was het Nieuwlanders, zag ik aan. Ook de zender van die kan ook weer af voor de reactie. Arwin Leuzen zullen mee daar. En we zullen van allemaal in verscheiden hier, hè. Goed, 0625-311-311. Het is de Moes FM met de zender JB. Allemaal met de Pinkster Marathon JB Vechtlal. En dan liggen op de vaste dagen tijdens de Pinkster. En dan in 405.6 en ook in via de website van RTV Vechtlal.nl.

Dus 0625 311 311. We gaan verder met de muziek hier. Dit is in de Moes FM met de zender JB. Met de blijdjes hier op de eerste Pinksterdag hier. En ik hoor het ook een goede mis aan.

Ook de zender Mons, ook een bedankt voor de actie. Harry, luister maar door, hè. Zorg ik hem die kant op aangedraaid. Locatie van New Moskou. De zender Steen Gold. En luister goed allemaal met de blaadjes, Harry. Goed, we gaan verder met de muziek hier. 0625 311 311. En luister eens allemaal mee met de blaadjes.

luister wat ik zeg. Onze camping die mag nooit weg. Dus luister wat ik zeg.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat een zin in de vinding hier met de Moes FM, ook hier met de zender JW. Het allemaal even vanuit de rook van Hogeveen hier. En goed dat de vinding hem goed is van spraak en muziek, hè. Dus luisteraars, goedenavond. We staan in de verbinding hier met de Moes FM, ook hier met de Zenny EB. Allemaal hier met de Pinkstermarathon hier bij Vechtal.nl. Met het blijft hier op de vaste zondagavond. En ik hoor dat de verbinding hem goed is van spraak en muziek, hè. Luisteren van het reactieprogramma, laat nummer dus 0625. En dan 311. En laat gewoon zo winnen erbij bent. Dus 0625. En dan 311. En dan komt hem voor elkaar hier, hè. 10, ja. Dus 0625 en dan 311 voor de reacties hier. En dan komt ook in voor elkaar hier aan.

Dus 06 25 311 311 voor de reacties hier. En dan komt voor elkaar, hè. En verder ook in mijn moes en een blaadje van de Zunstreams. En dan worden we aangeboden door de zender Pioneer. Ook Henry, ook in bedankt voor de reactie. En zo blij dat ik er bezig ben, word ik hem gedraaid. Verder ook in de Bultbar, ook in bedankt voor de reactie. Luister ook eens mee daar. En dan wordt het van de Orgemans, die Billy. En luister ook eens mee met de blaadjes vanavond. Verder ook in prima met de barbecue moesen. Succes daar. Zal weer een zaakje worden. Nou, dat is het hier al, hè. Ja. Oké, bedankt voor de reactie. De studio Palm FM. De blamen ook in speciaal voor jou bestemd, kerel. En les zullen mee daar, hè. Ook Kees Vlodder in de locatie van Spanje. Les goed zullen mee daar. De blamen ook in speciaal voor jou bestemd daar. En les goed zullen mee met de blaadjes vanavond. Verder was het ook in goed in weer tijdens de barbecue. Dan wordt hem aangeboden de pruimentijd. Ook Sander ook in bedankt voor de reactie. Luister maar mee daar. De pruimentijd is radio. En ook in een fijne vakantie toegewenst.

Ook de zender van die gaan nog even bedankt voor de reactie. Ook in live weer aan het schrappen. Verder ook in Boerwarmelijke locatie Gipmen, ook in bedankt voor de bel. Het was horen gemoedig hier, dus ik heb telefoon niet hoor, kerel, mijn excuus, maar... Ja, die van YouTube en Bruce, ook in die kant op aandraaien. Kom ik in goed Boerwarmelink. En luisteren we zullen middag in de melktempel in locatie van Gipmen. En morgen dag, ik heb geluisterd wat kerel, hè.

Dus voor de reacties 0625 311 311. Dus in de Moesef en met de Zender UB. Met de Pinkster Marathon UB vecht al Nelly 405 van 6. En ik hoor dat de winning hem goed is en ook hem goed wil blijven. Hè? Goed, gewoon verder de muziek hier. Goedenavond en luister gezellig mee.

meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat als zes in de winning hier met de Moes FM, ook in met de Zender IB. Allemaal in met de Pinkstermarathon hier bij Vechtal. En hier op de eerste Pinksterdag hier. En, ik hoor dat er de gedraaide blaas van vandaag in de smaak zijn gevallen. Hè. Dus luisteraars, goedenavond. U staat als in de winning hier met de Moes FM, ook in met de Zender IB. Maar alleen met de Pinkstermarathon hier bij Vechtal NL. Ik ben dus toch wel blij dat je hier op de maandag of op de zondag. En ik hoor het ook een goede mis, hè. En luisteren voor de reactieprogramma, laat nummer 0625. En dan 311. Laat gewoon zo winnen erbij bent.

verder ook in je brengt de plaatjes vanavond moesten, moordeur. En deur gaan zo. Ook de leden Zandert ook bedankt voor de reactie en hoe moet ik erbij bent aan. Verder ook in Bernard Gugelaar ook bedankt voor de reactie. Moest blij gedaan van Adje voor de sfeer. Nou, zo'n kingsplaat die hier aanwezig is, word ik hem geleid uiteraard. Verder ook in succes en er even luisteren mee. En de goede kom van de Tosca. En succes. En ook de Tosca ook in bedankt. En moet er ook in bij bent, de Tosca.

verder ook in bent hier erbij aan de Rotbrink. Graag een nummer van Rammstein met dikke titten. Nou, diegene ook bedankt. En dan wordt hem aangeboden door de Alfred. Ook Alfred Fischer, luister nog eens allemaal mee daar. Laat me nog even speciaal jouw bestemd daar.

Goed, we gaan ook verder met de muziek hier. 06-25-311-311. Dit is hem, de Moes FM, de zender hierbij. Allemaal in met de Pinkster Marathon hierbij, Vechtal NL. Hier op de eerste Pinksterdag en kort ook even goed om is, hè? Laat Polkert hier metlopen hier en dan gaan we verder met de muziek hier, hè? Goedenavond, luister mee en blijf erbij. Dit is de Moes FM, de zender hierbij. En dan wens je een bijzondere goedenavond toe.

0: 12 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.